Maar Geert wordt eigenlijk wel een mol kwijt. En omdat wij altijd zo pochten, dachten we, wat, ik vraag de jongens misschien naar een van de jongens wat kopen wil. En dat doet niet te duur fort. En dan kun je er zelf ook nog eens weer uit halen.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. 1 van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

allemaal in de mond en is zo wiet. Ik heb geen zin, ik heb geen tijd. Zeg me vrouw, verzet je maar even. Het is heel belangrijk in mijn leven. Doe voice, ik vind het helemaal niks. Ze zegt een mie, het is gewoon.

0: wist med Uda. Wat komt €1000 beter? En met Uda?
1: Oh ja, met slechte leug in het al niet goed.
0: Ja? En Ida, hey, hoe ging het met Uda?
2: Ja, eten en drinken, dat ging nog wel, maar.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor die moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

op die oude brug waar Van Gogh heeft staan. Zagen ze in de verte de snikhaal niet gaan. Volle stout met turf, trekken de mens of peert, die tijd is nog voorbij.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kosten transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

de nevel valt over het Drense land. Ik krijg onrust in mij de overhand. Dan moet ik naar de heide toe. Dood.

of mijn lief, moet vooral niet op u wachten. U dogend lachen, lief is dan, dampig schierend schinsel van de volle maan. Heel dichter, en dan weer nog bij mekaar, ik stof een stief, als een zwaar.

zacht. En weet je hoe ik nou een lippen smag? Maar als ik dan een smok wil geven, dan ben je niet zo weer rap verdwenen. En vertwijfeld blijf ik dingen broden.

lekker eet fantasie, vol met passie en met spas. Dan kriste van mij in de categorie kloetetiet, de nachten die verwaakte aan dat bed, een volle vaart naar het ziekenhuis.

ik ben ik kwiet. Alle tijd ben ik kwiet.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. Drie Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Den Kuiper is ons ja, het geeft op Mary Roos op aan. Heeft vrug aan Mary Roos, wat denkt Roos zelf wat we met ons? Roos en leprood aan en daar werd ze meers, vult zich beers. En van plezier dat ze wie zich een vinger in eerst. Ja, is van het debat, wat maak je nu Marie? Mie dunkt, ik ben smeer, de leefde is voorbij. Ze schaamt zich om, ja.

springt weer op zijn pet. En Mary Roos wat zoer van wat ze heeft presteerd. Komt natuurlijk prootsen weer als Bruutje niks meer weet. Puusten en de pest, ze kreeg alles zo gezeerd. Is Kasper in de weer, dus lustert wat dit lid beweert. Zeukie meeks een goeie man, laat het verzoen niet aan de leers. Dit is wat ik hoor al, doet nooit een vinger in eerst.

Ik weet als de dag van gisteren dat ik Noordzee moest doen moest. Mijn mangels waren niet zo best en effecteert nog de rest. Mijn dokter zei het valt best mee, ik kom er wel doorheen. Je hebt mijn lente zere strotten, je weet alles wendt. Ja, ra ra ra di di da ra ra ra ra di da dom. Ja, la la la da ja da ra ra di da da da dom. Die morgen werd ik onderzocht van binnen en van buiten. Mijn borst beklopt, mijn blote prikt, ze knepen zelfs in mijn kun. Het zal een kleine ingreep zijn die niet erg lang zal duren.

Een screen te bekeken in de test, ging ik zoals dat heet. De volgende morgen onder het mes, het is gebeurd voordat hij het weet. En na een uur of twee kwam ik weer bij met een hele dreuge bek. Ik vulde helemaal geen pinnen, maar ik had wel dus ten trek.

Ik reup de arts, heb ik keek mijn strot en sprak toen heel verbaasd. De chirurg die uwe hulp me zat er een meter naast. Dankzij Marianne's smartengeld ben ik nou in goede doen.

Waar is het toch, waar blijft het toch? Ik wacht niet langer meer. Waar is het toch, waar blijft het toch? Mijn butte doet zozeer.

Kom maar dicht bij mij. Loop met die beschaving. Doe huis niet bang wezen. Is veilig in mijn huis. Neem me je vertrouwen. Ik ben er even die. Loop maar soms gewoon wabbel. Dat proost zo lekker bij.

middag. Ik teken als ik er nog 8000 met maken mag. Lang, langzaam dag. Eén ding is de afgelopen 22.645 dagen. 3235 weken, 744 maanden, 62 jaar. Waar duidelijk geworden voor mij. Ik verveel me zo, zonder dich. Daarom, ik wil nog heel veel van die. Lang, langzaam dag. Ik hoop dat

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Er ligt de mooie boerderij van Griet en Jans de Bak. Zo'n mooie ouderwetse, ine met een rieten dak. Met

0: wakker dier.
1: Is het nou lekker dier of wakker dier?
0: Nou, voor mij is het een club arm.
1: Ik vind het ook niet lof.
0: Nee. Die begint met 13 dikke barnevelders.
1: Ja, mooie, mooie broene hoender.
0: Ja.
1: 13 broene barnevelders, het hockey is nog dicht. Komt op Jansie aangetrippeld, het is een mooi gezicht. Tut, tut, tut, zegt Jansie, grijp

0: Natte gras.
1: Jans?
0: Ja.
1: Is aan de linang?
0: Ja.
1: Oh, wou je niet eerst even slagen?
0: Je wou niet eerst koffie drinken?
1: Ja, nou, maar kun je weten dat ze eerst even doodmaken wil.
0: Oh, als je nog wacht dat ze hangt. Ja, ik heb ze op de kop hangen, hè, mooi in de poten.
1: Oh ja?
0: Dan de wereld ook eens een keer van de andere kant bekijken.
1: Kijk eens aan.
0: Dus.
1: Oh ja, dat is wel mooi, hè? Ja.
0: Hij trouwt nog wat beetje koffie?
1: Alle wiep.
0: Oh, weer van die dreuge rommel.
1: Oh, ho. Dreuge rommel, en niks geen dreuge rommel.
0: Ach, schijf, het gaat alle in het gagel zitten.
1: Ik zou je dan wel even slikking halvarine op doen.
0: Halvarine, roomwater moet je erop doen. Ja, roomwater is veel beter.
1: Jans, niks meer. Dat is niet goed voor het cholesterol.
0: Wat?
1: Ik zeg, dat is niet goed voor het cholesterol.
0: Ik heb nog geen last van haar.
1: Nee, maar
0: dat heb ik ook niet aan mij.
1: Ik weet maar nooit.
0: Nee.
1: Heb je dat niet?
0: Dat zeg ik.
1: Heb je dat niet?
0: Nee, denk ik niet. Wat moet ik kopen dan?
1: Dat ik weet niet. Dat is, die zegt dat al iets.
0: Mm.
1: Trouwens, die beide honden, daar heb je toch die hier ook wel bij, hè? Die met die witte pen in de steer, die wegloper. Maar ik zie je nog, dan moet je zeggen als de griep, maar die brengt ons niks.
0: Dat is het nog eens. Het is een wegloper.
1: Nou, wat?
0: Dus ik heb hem niet.
1: Heb je hem niet?
0: Nee.
1: Oh, dat is jammer.
0: Nee, omdat een wegloper is, ja.
1: Nou ja, hij ziet de griepen maar en dan werkt hem aan het af.
0: Dan is aan de beurt, zeg
1: maar. Werkt hem aan het af.
0: Ja. Dan kom ook wel een lied aan.
1: Haaien maar eens.
0: Ja, dat wel.
1: Achter in het mooie hoffie, in een toppie groen, zitten Brutse Barnevelder op hun nust te bruin. Mooi onder de kribbels, waar geen vos of mens we zit. Tot

0: vanaf.
1: Ja,
0: ik moest schulden op Jansie. Het is je verdiende lot. Deze broene Barnevelder loopt ons nooit meer fort.
1: Nee, dat denk ik toch niet.
2: Nou, dat werk ik ook wel aan.
1: Maar hier dan, Jans.
2: Maar kijk maar het mooie afwegskruikring.
1: Oh, die af is wel zo schier.
2: Dat dacht ik. Oh, dat de op knap, die kribbels en die rommel allemaal weg.
1: Dat is ook een zaakje, hè?
2: Maar zeg, het was een zwikking gewoon.
1: Ja, maar waar heen dan?
2: He?
1: Die zie ik nu ook wel.
2: Met die pen, heb ik ook.
1: Oh, dat is mooi.
2: Kijk te pakken.
1: Mooi, dan slaag er maar in, maar dan doe maar in diepvries, in de kluis.
2: Oh, ja, ik heb hem de beide poten nog meid.
1: Oh, dat meen je niet?
2: Ja.
1: Oh, de ja. Beide poorten eraf.
2: Ja, de beide poorten,
1: dat
2: ja.
1: Is ja verschrikkelijk jammer.
2: Maar dan, ja,
1: man. Waarom nog net uitgering de poorten? Dat is nog net het lekkerste van de hele kip.
2: Ik heb hem ja niet zien, het was een grote troep.
1: Waarom
2: heb
1: ik niet meer die hoog aan aanhouden?
2: Ik heb hem ja niet zien, ik heb hem ja niet zien.
1: Ik heb het nog wat jammer.
2: Ja.
1: Is er nog wat van over dan?
2: Nee, de beste is nog heel. Je zit er nog.
1: Oh, hij leeft nog?
2: Jazeker, ik denk, ik moet direct eens in overleg, maar ik heb het moed.
1: Ga je loopt niet meer weg?
2: Nee, dat heb ik niet. Mooi zitten daar. Ben je in de kluis of ben je in de soep?
1: Nee, die beiden zitten al in de soep.
2: Mm.
1: Deksel wil er al zo wat niet op.
2: Oh.
1: Doe maar in de kluis.
2: Mooi.
1: Ja.
2: Nou, dan zag ik met afwerken.
1: Nou ja, hoeveel hou dan nog?
2: Wat zeg je?
1: Hoeveel hou?
2: Tien.
1: Oh.
2: Tien.
1: Oh ja.
2: Tien.
1: Red ben ik
2: een hele
1: nog.
2: Mooie kappel.
1: Ja. Tien broene Barnevelder scharrelt wat in het rond. En gunder loopt de jagers allemaal met een hond. De hele dag geen haas en geen fazant te zien. Dan

0: die zo'n orfazanten smacht. Krijg ook in te pakken, en toen waren er nog maar acht. En ook maar even je hond hoor.
1: Stel de lopen.
0: Maar even daar.
1: De lopen, die broten.
0: Maar even door in de bek.
1: En hen. De lop.
0: Een kip?
1: Ja.
0: Hoe groot het is.
1: Ja.
0: Een van Jans Tabak zeggen.
1: Jazeker, de lop.
0: Oh, als we het maar niet zien.
1: Nee, dat zien we dan koffie drinken, dat scheelt.
0: Dan wil Jachtveld ook nog kwijt.
1: Ja, die ben een koffie drinken. Jans heeft nog wel in buik, die heeft er van die dreugen koek bij.
0: Oh, oh. Mm.
1: Ja.
0: Heb je daar wel geluk met?
1: Ja, dan hebben we wel geluk met.
0: Oh ja. Hoeveel waren er nog? Hoeveel
1: acht,
0: nog?
1: Acht. Ja.
0: Maar toen ging het heel goed met de honden. Het weer vuurjaar en het weer zomer. En die acht honden die hadden door een Eldorado, beste Geweld. Mensen.
1: Wat fantastisch.
0: Ik moet weten, Hendrik haar, af van Jans, haar een bundel of 5, 6 gast achter toes.
1: Gerst.
0: Gast. Goh, en in zo'n kamp gasten kunnen die honden zich zo geweldig in vernuven.
1: Oh.
0: Die kunnen erin krabben en die kunnen erin verstoppen. En dat was zat tevreden. Maar ja, toen de gast riep weer... Dus kon bijeen worden, hè?
1: Precies.
0: Acht broende Barnevelders scharrelt langs de straat. Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort. Door kompen aangereden, trekker kip.
1: Hoi. Dat heb ik nog niet veranderd, dat is mal zeggen, zeg ik je.
0: Wat is mal zeggen?
1: Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort.
0: Maar nou, ja, Jans zelf niet.
1: Nee, dat stiet er wel.
0: Ah, nee. Hij jacht op een kipper. Je hebt de kipper tot de kop toe vol met gasten. En dan ging er een gat in de straat. En dan roegelde er wat gasten af.
1: Oh.
0: Dus op zo'n manier verlassen. Oh, en Jan zelf
1: ja,
0: niet.
1: Ja, Jans, ik denk,
0: dat kan je nooit.
1: Al waar ik aan het kombijn.
0: hoe zal iemand ons hart verliezen?
1: Ja, dat weet ik ja niet.
0: Alleen op een kombijn met de beide handen aan het sturen.
1: Ja.
0: Zo, dan moet je knappen killen. Dat is hard.
1: Maar moet je dan ontstaat misverstanden. Je moet een andere tekst hebben.
0: Ik mag maar even, ik verhaal het wel even.
1: Oh.
0: Mag maar even.

0: Hoe gooi Jan van Wasdaad, jong muzien? Komt allemaal veer achter de kombijn.
1: Zal men heen weer van Jans de Bak.
0: Daar ben je niks van over.
1: Oh, niks. Helemaal niks.
0: Haha.
1: Oh, je hebt hier geluk. Het zaad is eruit.
0: Ja, zo'n zaad eruit weer.
1: Geen verder van de kombijn, hè?
0: Oh ja.
1: Ja. Kaf van koorden scheiden.
0: Haha. Ja. Zonder van zijn mooie dikke kip.
1: Ja, maar wat zou je er aan doen?
0: Ja, nee.
1: Ja.
0: En toen vuurt het herfst.
1: En in het herfst, beste mensen, dan trekt het ongedierte naar huis heen weer, hè?
0: Ja, als dat nat is boeten.
1: Oh.
0: Oeh, harde gaat ze, Griet. Oeh, Luuk ook weer een dikke rut. Hè, wou ze maar eens kwiet. Weet je niet, Jansie, hoe dat moet? Stil maar weer, Gruup Jansie, ik heb al een idee. Neem mijn hand vol tarwekorrels in de DDT. Goed verstopt, dag Jansie, maar

0: Jans,
1: ja.
0: Kom eens hier.
1: Wat heb je nou weer aan?
0: Wat scheelt u zo onder? Hoe zien ze je rol al van de binnen?
1: Oh ja, ah, ik heb toch alleen maar zien trouwens, maar...
0: Ja, wat scheelt u? Ja,
1: ik heb even gekeken naar zijn glopedie, maar ik denk, ze zult wel last hebben van stretch.
0: Hé? Hey?
1: Stretch.
0: Stretch?
1: Dat is de meeste tegenwoordig ook heel veel last van stretch.
0: Maar honden hebben toch geen last van stress?
1: Wat er ook in vakt, wat er in vakt.
0: Zult?
1: Ja.
0: Maar
1: je kunt niks meer hebben.
0: Nee, dat doen we dan. Maar nee. Waar het toe honden als een stress van mij, nee?
1: Ja, ongedierte, denk ik. Ongedierte.
0: Oh ja?
1: Ongedierte, ja.
0: Groep, dat zit nog. Nou ja. Maar het een of het ander kippie ging uiteindelijk dood. Griet die truck met Lippie, het haar is slim begroot. Het komt vast door een matter of een vast of zulks gespuis. Dat ik zo

willen. Maar geen woord over huur. Ik was uit thuis en huurkast vergeten. En hem terug te gaan, dat vond ik te ver.

Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers nu al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajoy treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajoy zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
1: Allereerst sloop ik me uit, dus wekker zet ik night. Om 10:00 eraf.

van Nijlaans, de fiets toch een luid ons deur. De Noordpolder tot aan Goliath. De boom of vakantie of night, maar er is hier al vakantie genoeg. De maakt van Oostende, de mooie olle boerderij. Ik zal die missen eens, mond. Van oudst het wend of keerst, die schoonheid.

Als eigendien erg kiek, vergeet ik de rest. Toen stig weer spieks, of zie het je sms. Zie is er nooit bij, maar veer zien nooit de lijn. Doe ik hem nooit hier, zonder haar blok aan dien bijn. Ik wil dich leren kennen.

Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.

gevroegd, hè? Chocola gevroegd. Oh, dat ben ik te laat. Jammer, hè? Zonde. Bij een dweilorkest ging het ook niet te best. En de Jostie Band vond hem geen talent.

sagt. Ze hebt verlest van hem wat vernom. In een film waarin een ezel van achter een grip. En herkenning te voorkom. Te voorkom dat ze hem pakt. Heeft een ezel zich de ogen afplakt.

Ik zal u eens wat gaan zingen. Het is over, ze is verdonk. Ze woonde in een huisje achteraf.

Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakte veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.

duist tot een keer kwamst, had ik mijn dag. Daar gingst weer voort, weg was mijn lach.

tijd doet varen worden weer en het leven streer. Maar ze bij elkaar vertrouwen en wordt bij net versjouden, de skipper

het thee. We zielen nou omprezen, het is een orenstreek. Maar we horen het vertrouwen, een blauwe onu stak ons bouwen. En de skipper,

Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïnse autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terecht kwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.

zich omhinnen. En vier oor het waard klonk de zang van een zee. Bij skimmerjoen zweven en diezen het veel door. Lij hoorden een wolk.

meester bekijk met de klas de kaart van Groningen in de atlas. En weer voor de zoveelste keer weer de hei van Hoge Zand en Sappemeer.

fühle. Og hukk og kå, en vår riksdag.

genoeg gewoond, hier drinken van schijt. En de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trek nog geen zondigse soep.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakte veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

land. Ja, elke streek zijn eigen variant. Of zo kan Dreiburg of Briltil, als ie goud lust een heut verschil. Wat mocht er doet, wat mocht er doet, of nou onkruid is of roet, of ten gaul is of een vak, bouwdel mot toch onder dak, of ten ree is of een loon, als die niet mocht in verstoon, dus wat mocht er eigenlijk zoet, bakkebak.

van Wauhan is nu fort. Wie luidt niet meer in onze tijd? De tijd van verroet pint wie kwiet. Zijn lam, ach het stelt niks voor. Zo begin hij dran, zo bij de deur. Een vloog, een zucht, het is voorbij. Zo stoederwem, door voort bij mij.

zeggen gaf. Zetten de boer zien hoort niet of hij zei. Is de zeggen goed, dan geert er ook wat de mien hoort. Zal recht kom, hij het goed hebt door. Hij goot met anderen een windgoor, want dat is wat de boer heeft zegt. Als iets goed is, ja, dan komt terecht. Ik heb die scharp nog ver.

Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

landschap van het unieke Werenland. Het leven daar in Blankenham heeft iets van Oldenij. En hij er niks te zoeken hebt, wie er toch

aan het einde van de lange tocht stroom je als vreemdeling aan de grote poort. VM best wel lange zucht, maar zet onze reis toch voort.

zeeën, treinconducteur. Ik waak 27 jaar bij de spoorling en het koortjes knippen valt mij nooit met. Ik douwt in de hoop dat mijn jonkje op een dag op die trein.

wie de spoorweg. En het geluk is als sauwerend voor mij. Op zichzelf is dat best nu verdubbeld.

de week sjouwen op het land. Maar vrijdags gaan de klompen van de kant. Met z'n allen naar de stad, want er gebeurt hier nooit eens wat. Het is rustig, bij ons op de wijzend. Ja, het is rustig, bij ons op de wijzend.

gezellig en de kroeg zat vol. Met mooie meiden, hier en daar een snol. Ik gaf mijn ogen goede kost, maar ik wist niet wie ik kijken moest. Ik zei, nee jongens, zou ik ze je niet op de waai zit. Ik zei, nee jongens, zou ik ze je niet op de waai zit. En die

0: Van de Bart.
1: Ik zei, jongens, let op, die bind ik aan elkaar.
0: Ik vroeg of ze wat drinken wou, maar ik zag haar denken.
1: Rustig nou, ze zei, hé jong, loop eens gauw naar de wijzen. Ze zei, hé jong, loop eens gauw naar de wijzen.

maar ik bleef rustig staan. Ik zou je geloven, Tiet, ik kom er net vandaan. Het maatje keek er bar van op en sprong bij me achterop. Ze zei, dolle hond, ik ga mee naar de wijzend. Ze zei, dolle hond, ik ga mee naar de wijzend.

0: zat er vanzelf wel eens aan.
1: Het dier, krijg je klantjes van? Nou lopen we samen met Joost de Wijzen. Nou lopen we samen met ons Joost de Wijzen.

De regen stroomt er door het land. De leu, die luidt er hand in hand. En niemand snapt hoe als het kan. Een tukker, den geeft uit verdaan. Want Twente is mijn grootste trots.

Mittelling. Und fühlt im Tränen hart zu weh. Der Beck.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Al de been skeef onder u te zakt in zijn armstoel. Al de been is het zat en laat de boel, de boel. Al de been werd het niet meer, toen verspult hem allemaal. Al de been prakkeseert, ach deer is aan mijzelf al. Hij pakt zijn witte zakdoek om zijn neus af te vegen. Wordt hij nou echt verkolden of is het zijn gemoed? Al die oorschieden kring van hem nou de zegen. Zelfs zijn broers en zusters

Beendom, hij soms nog gelden en al de kozen. Dat mij niet metneem, dan pakken ze het je af. Die mang daarin dat de huis geen geld hem beend. Nog niet een dubbeltien,

En met zijn 79 jaar draaide hij zich om. En nou lag hij daar, zijn rechterbeen giet slapen. Leste dag, tolde stekkie van Berendom. Al de beenskeef onderuit gezakt in zijn

Al de been prakkesiert. Ik deer eens aan mijzelf volle. Het servies was er nog, het servies van zijn moeder. Het was als er nog nooit, uit de kaas te west. Maar toen kwam zijn nichte, ook zo'n loeder. En ze wees op de kubbieskaaste. Het paste haar best. Op de teen pakt hij van de boomste planken. 12 kubjes en skutteltjes, nog een stok in de rof. Hij loopt naar het achterhuis en op de potlandvloeren.

Alle bedroggen naar de kamer. Pakt het kussen tien en giet zitten op de stoel. En met een rust die hij jaren niet gekend heeft, slaap hij in. En laat de boel de boel. Al de beren scheef onderuit gezakt in zijn armstoel.

Als je de mich 30 keer dezelfde ding, dan heb het veel wat te zien. Mooie dingen komen altijd onverwachts. Ze komen de gelukskes brengen, kriegen een min.

Oon me nog lang geleden, zo zei mijn best van mij als kind. Zat onze leven in mooi, wie zag de zuidenwind. Zich uitrusten op de maan. Ik keek zo oude rand en zag door onder zich. Diep voort een grote pleeroeland. Hij spoon wat met de vinger duurde krulkes van zijn boord. En dacht

even ziek in één nacht. Het speelt de rechte maat. Met gras en bloem en beesterbeet.

De beugel was doen, twee lang, twee breed. En akker, akker haar het hem vol zwijt. Was God en dreeuw was.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden, maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: die gewoon in Drenthe verder.
1: Ja.
0: Eens kijk naar voren door ook wat te horen valt.
2: Ja. We gaan proberen in de komende jaren alle Drentse culturele prijzen, zo die er al zijn, in de wacht te slepen. De Ellert en Brammert bokaal.
1: En de Anne de Vriespries.
0: De Marga Koolstof.
1: Ja.
0: Dat wordt. En we hebben al een beetje een begunnetje gemaakt met het repeteren. Want zo in het verleden hebben we met de bende ook nog alles optreden in Drenthe. Op van die Drentse koffiemorgens. Mooi zit op zondagmorgen.
2: Ja, kent u dat? Dat is weer, dan verbouwen ze die boerderij weer voor iets anders. Dat is het kraantjespottencircuit.
1: Hier is gezellig.
0: En dan kwamen we nogal eens in aanroking met duo Knars.
1: Ja. Ja. Moeke Jannegie.
2: Die kent u wel, hè?
0: Het duo op het Drents gebied.
2: Ja. Moeke Jannie.
1: Jannegie.
0: Wat Jannie. Betreft.
1: En Seunie Geerdegie.
2: Geertie.
0: Jannegie en Geertie.
2: Geertie en Jannie Knars.
0: En van Moeke Jannegie hebben we alvast het volgende liedje cadeau kregen, zodat we de tongval een beetje kunnen repeteren.
2: Ja. Leuk liedje. Ja, Jannie Knars, die heeft dit liedje voor ons schrijven.
1: Schrijven.
2: Ja, ja, precies.
1: Ja. Ja. Leuk liedje.
2: Leuk liedje.
1: Ja. En het giet...
2: Nee hoor, nee, ik heb net buiten gekeken. Het is droog.
1: Nee. Het giet over de nieuwe Drentse grill.
2: Grill, ja. Dat is de trend voor de Drent, zou ik maar denken. Hè?
1: Ja. Leuk liedje.
2: De grill waar als iedereen, elke nieuwe...
1: Fort van is een gewezen.
2: Fort van bent. Ja. En het begint met een refreintie.
1: Refreinigie.
2: Refreintie, ja, nou oké. Wat tussen de coupletjes komt.

0: gezellig, hè?
1: Oeh, mag wel met zing.
0: Of inhaken ging.
2: Oh ja.
0: Ja, mensen.
2: Derde coupletterie.

0: Marie. Ja, mensen?
1: Nee. Oh, god, god, nu leest de compleet alweer.
0: Gezellig, hè? Die vliegt.
2: Ja. Als een schop doet veen.
0: Kalmpjes aan, jongens.

Ey, red!

Jongens, mag ik met een kaartje komen? En Grol? Grol doe je. Ja, noem maar een enkele reis. Nee, ik heb geen karring. Wat kost me daar? 28 gulden? Hier heb je 30 gulden. Ik heb mijn 5 gulden terug, hè? Wat is banaan? 13 B? Is dat een loop? Ja? Moet je trap op? Ja? Oh, ook weer trap naar beneden? Wat er in de trein al staan, ja? Deuren gaan open. Deuren gaan dicht. Ik ben erin. Hebben we genoeg te rieden?

0: Maar nu staat me voor graag. Dus eens kijken of mijn skate thuis is.
1: Ik herinner me, is er dag van gisteren, de danslessen van onze school. Bernardines.

gans vast aan de grond. Ik stond gans vast aan de grond. Met de Christmas wordt het goed dansfeest. De meisjes van het Clara op een riet.

de volgende dansmoos met een aanger. Toen zocht ik weer het zoet. Een meidje dat bier wil, wie dansen alleen. Alleen dat dik meidje bleef op de stoel. Dat dik meidje bleef op de stoel.

is of niet. Denk aan die vrouw die ik nooit kriegen zou.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ene keer reed ze zelfs langs de plem en binnendoor van Buggemen naar neer. Maar bij de kruising over de dode weg stond er het zweet op het stuur. En Emiel vertelde bij Mielke het café van zijn oma en het kruidspunt in Kessel was het zodat prees. Wie voor halve liek is het dan in de binnen hebben gedragen met ganse families van de wies. Want in die tijd gaven de wens meer auto's dan chauffeurs.

wat ze toe doen, dat was van mij. Maar iedereen zag bijzien. Eén of twee lindebeumpjes hebben vuur er toen wel opgezet. En achteraf gezien bij het naar huis rijden.

حس میشین وید که زخ مختار As in 94 op carnavals dinsdag, s'nachts klaar maar lid verreden. Allerletste vlucht vanuit Gran Canaria had gemist en had de oostvariant even het putje gepist. En as kamerlid Lily Polly had doorgegeven dat er in Frankrijk bij zijn knappe dochter zoot. Dan had de PvdA de baas gewoon zich niet zo gigantisch verkloot. Want dan waren er net zoveel stummen vuur geweest als tegen. En dan had de A73 nu wie neergelegen. En daarom zijn ze hier nu uitgereisd. Daarom schuurt de vooruitgang door akelig lang tunnels. En de dure kant van de Maas.

0: Dit waren nog lui die van nog een echte ouderwetse broedlocht organiseerden, zoals vroeger ook. En we lezen, ik zal de koord even voorlezen. De koord die hadden ze in de kraan, hadden ze die afdrukt. Zodat elk die ook hun mening kende, kunnen nog allemaal hebben. Heden geven wij u kennis van het heugelijke feit. Onze pap en mam zijn 60 jaar getrouwd. Nou, en dat is nog op zijn zachtst gezet een hele lange tijd. En vandaar dat er een feestje wordt gebouwd. Het is op zaterdag de 12e in de grote zaal al hier. Het adres staat wel op internet vermeld. Van een envelop met inhoud hebben zij het meest plezier. En uw allerkomst wordt zeer op prijs gesteld. Nou, dat is ja geweldig. Nou, Albert en Stina. Albert en Stina waren 60 jaar trouw. Dat is ook wel heel bijzonder. Tegen de koffie kwam de buurvrouw met de kraan onder de arm. Eén bij Albert en bij Stina achter hem. De kachel stond op 26, want oom Albert huil van warm. En de wasvolk stond de Stina goed voor hem. Nou, wat lees ik, zei de buurvrouw. Hey, gauw feest hier met elkaar. Ja, zei tante, inderdaad, zo wist maar net. Maar ja, de kinderen regelt alles. Ik word er weinig van gewaar. En Albert kreeg er sowieso niet veel van met.
1: Hé? Wat heb je het over?
0: Dat ben je gewoon feest hebt.
1: Hé?
0: Dat ben je gewoon feest hebt.
1: Oh, daar weet ik niks van.
0: Ja, zeker.
1: Oh.
0: Nee, maar die jonge kinderen hadden allemaal geweldig mooi voor elkaar. Die hadden een mooie, snelle, blitse auto hadden ze inhuurd en zo, met mooi bloemstuk erop. Want ja, passen er niet iemand binnen lastig om ze erin te krijgen, maar toen maar, in overval ook wat. Soms vuur met veel geheister oma

0: buur. En de ooms en tantes komt hier allemaal in dezelfde rij. Het toneel is te vol geluidsapparatuur. Als je waren er vulste vroeg. Maar ja, hij vroeg er een bruloft ging en begon om 8 uur. Oh, dan moet je er maar vaak van alweer.
1: Zeker, Adam, zeker.
0: Nou, als je stond naar goede

0: en ik zit aan de smok. Maar wat deur, uw zus maakt wel foto's. Dat kun je later wel zien, wil het allemaal waard.
1: Nou ja, toch maar.
0: Nou ja. En Jantje, was Jantje niet de oogste?
1: Jantje dit lus, hè?
0: Jantje dit lus, ja.

0: kwam de No Marise lied die dat ik ken. Oh, ik ken er niks van, hè? Twee reebruine ogen of zo. Maar Albert dacht, jongen, ik kan me helemaal de part op, maar wel zien feest is het eigenlijk.
1: Toen kwam Albert in de bin en die liep een stopcontact. Die trok een stekker op de muur en toen werd stil. Zo zei Albert, volk, ik heb geen dat nooit je borrel in hem pakt. En ik hoop dat je nog hem lusten naar mij wilt. Want ik wil hier op ons feest zien. Ja, het is misschien wel wat raar. Ook een muzikale duit en zak in doen. En dat doe ik voor mijn dino. Want we houden zo van elkaar. Ik wil nog eenmaal voor de zing, net als toen.

we gaan met elkaar allemaal eens in met gezang. Dat lijkt wel mooi. En ook op de baan komt Jan. Je hebt lengte zat, Jan. Dus, ja. We gaan het refrein in repeteren. Ja. Ja, goed, Martin. Ja, prima. Je hebt de lochende

0: word ik kalf van haar. Het is 40 graden hier. Zo mooi.
1: Wat ontroerende lof.
0: Oh.
1: Zelfde zaal.
0: Prachtig.
1: Zo mooi met ze.
0: Zo enthousiast ook direct, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: De tekst is niet zo heel moeilijk. Jij bent mijn liefste al hier.
0: Ja. We gaan nog één keer doen.
1: Maar ook helpt de lof is dat je elkaar in aankiet.
0: Ja. Oh, ja.
1: Dat je mijn aankiet.
0: Heel romantisch was dat dan, hè?
1: We wel een goede aankieten.
0: Ja, ja.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat fijn. Om mij te helpen, ja, dat leek haar reuze fijn. Maar ik zei, in mijn top 50 sta jij op 50. In mijn top 50 sta ik op 1. Ze zei, sorry,

bang, nooit bang. De bang en dicht. Wat wien en liggen, wie is de slobos red. En dan, naar bed. Ik zoek enkel nog dicht, nog dicht en rest. Dus kom en kus mij, wie is de slobos red. En dan.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ziet de wichter nog zo klaar, toch heb ze smaakt verdriet. Is het armke van de poppen of is het gewoon oelijm zo niet? Dan koopt de moor rap aan de lop, drukt klein tegen zich af.

kleine meiks volwassen wordt. En leu, dat is maar een. Dan komt er een glieks vroor of laat, een jongen in haar lijn. Het meiks die voor die vuur en vlam, met lummel naar haar kop. Dat ze gebruiken van verdriet, een troost bij moederkrop.

Het luim is aalt gekeurgelspil, 12 vaken nog wel 10. Ai ulder wordt hij allemaal, uw aandeel walle kring. Is snorigheid of armoed troef, hol toch de kop ter vuur.

0: heb me ooit gevecht.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

ik in mijn bed. Ik was toch ergens anders net. Mijn energie is bijna op. Toch spookt dat lied weer door mijn kop. Nog ene dan, nog ene dan. Omdat ik het niet laten kan. Echt voor, ik was het niet van plan. Maar ja, vooruit, nog ene dan. Nog ene dan, nog ene dan. Omdat ik het niet laten kan. Echt voor, ik was het niet van plan. Maar ja, kom.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS.

0: En dat begon om 1 uur, maar ja, dat kon je begrijpen.
1: Het gaat over 12 aan, die hersen er al, hè?
0: Het gaat over 12 aan.
1: Ja, ja. Moet er op dit weten.
0: Je kunt nooit weten, hè?
1: Zeker. Mist krijgt aan de weg.
0: Ja, je weet maar nooit, dat een lekker baant.
1: Daarom.
0: Het is jammer, hij mist.
1: Daarom. Oh man, een belangrijke dag.
0: Nou, dat kwam je aan. Door kwam er regel auto's aan over het opriepad. We kenden door de meesten van hun allemaal niet zo hard.

0: Fijn hoor, jongens.
1: Ja. Nee, we zijn er ook zo blij mee dat we met aan de hand in.
0: Ja, ik ben de bar op verheugd, jongens. Ja. Bent er denk ik nog niet allemaal?
1: Nee, tuurlijk. Ik ben altijd dus dat het niet te laat komt.

0: niet zo kar aan de kaart langs laten.
1: Kijk de andere kant dan op, mensen, hè. Ja, maar... Deur. Hij onder de doelstad geëren al.
0: Gewoon ben je midden naar de weg toe.
1: Ach, scheelt.
0: Al niet zo kut aan de kant langs, hè.
1: Ben je aan de knol? Ben je een brug en verder gewoon erover?
0: Ja, maar ik heb zo'n enkel aan de knol.
1: Ach, scheelt. Man.
0: Nou ja. Uiteindelijk was het er allemaal. Het was een heel gekakel toen elke Nine zat. Dan de oldie hield een orakel over vroeger en zo wat. En dat ze het zo waardeerde dat elke Nine er was. Hoe stand de margie reerde bij het numen van oom Kas. Graag één momentje stilte en elke Nine zweeg. Zodat elk hoorde dat oom Frits een sms'ie kreeg. Dat was even pijnlijk.
1: Maar ja.
0: Maar... Toen Rupus kleine nichtje dat vaak zo lollig was. Oh, dat is vast een berichtje van wijlen om mijn kas. Ach, het was...

0: Het is een schande dat er niet meer respect is voor de ouderdommen voor de dood.
1: Kallen man, man, kallen man.
0: Ja, dat kan ik nog maar zeggen, maar de jeugd van tegenwoordig. Die doet nergens meer wat op. Verdikke me dat gaat toe. Doe me nog maar zo'n belegging.
1: Ja.
0: Want de glans is er alweer af, hè. Ik heb de oorlogheid er alweer dik af.
1: Ja, doe maar, hè. Neem nou maar niet. Neem nou maar niet voor de daden. Doe nou maar daden.
0: Als dat mee ligt, gewoon weer op hoes aan.
1: Nee. Neem nog maar in, hupsakee.
0: En mijn pa heeft de jongen er ook niet meer bij aan de jaar. Niks meer.
1: Dan ben je direct een borrel in achteraan houden. Want dan ben je er niet mogelijk meer van.
0: Ja, doe.
1: Ja.
0: Dikker mee.
1: Ja. Kalm aan, nee.
0: Maar de glans is er alweer.
1: Ja, doe maar, we weten het nog wel. Rustig aan. Iedereen kan het horen, ja.
0: Ja, iedereen kan het horen.
1: Ja.
0: Daar kan ik daar niks aan doen. Dikker mee, dat gaat toe. Dan zal ik toch nog een schuld krijgen.
1: Ja, doe maar.

0: jongen, dat was een mooi klaarmet. Om Willem had net een week weer op het ziekenhuis.
1: Oh.
0: Hoe ging het om Willem?
1: Oh, wat goed moet. Om Willem ging in de binnen en die trok de blouses in mijn oog.
0: Over die grote boek.
1: Oh, en een lief zeggen.
0: En een
1: klop. En geluk.
0: Een gelukbloot.
1: Oh, het was over de boeken.
0: Oh, je was helemaal nog niet goed dicht.
1: Ach, maar het was een beetje smatterig.
0: Oh.
1: Het reukte nog binnen die deur, hè. Het reukte nog binnen. Oh.
0: Oh, maar we zeggen, om Willem dat is lang niet in orde, maar moet je nog weer maar heen.
1: Oh, van bed zeggen.
0: Oh, ja.
1: Ik kan de mukken er nog af en om, zeggen we.
0: Ja. Geregeld in met lief in stora water dat leggen.
1: Ah, dat is een teldie, een mentaldie.
0: Een teldie?
1: Een teldie. Of in de washaak.
0: In de badkuip.
1: In de badkuip, ja.
0: De hele badkuip en een vlot stora erbij. En dan op een boek erin.
1: Oh, dat was zo makkelijk met hem wel. Met een boze wang laten.
0: Ja.
1: Jongens.
0: Maar ja, dat moet je ook maar doen zo'n dag.
1: Je moet trimmen.
0: Door nog ging men op het fietsie, het veld en over het loo. Want ja, dat was traditie, dat was al jaren zo. En dan gezellig sjoe.

0: reunie.
1: Dat dacht ik ook. Zo.
0: Nou. Toen ze er allemaal waren.
1: Zien wij welkom allemaal. Wie neemt je met ons varen
0: hier op door aan je knol?
1: We zien, het is geen grappie. Oes papa zei haar jong. Oes oma.

0: mi danno una andù.
1: Ah, falti met, falti met.
0: Come vuoi, è tardi?
1: Yeah, è tardi, ja, beh, sok.
0: E tu rai il knoll?
1: Ja.
0: Oh, oh, oh.
1: Ja.
0: Man, man, man.
1: Falti met, ik kan zitten te doen.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, maar ja.
1: Ja hoor.
0: Oh, wat mijn reden ootie, ik ben al 90 jaar. Moet ik nog eens een bootie, dat krijg ik toch niet klaar.
2: Om hem de kuur op hellig,
0: om Geert ze je bent gek. Oes man beweerde stellig, ja die booties bent vaak lek. Maar oes het aan de altie ruip, jongens allemaal stil. Weet doet nog niet wat de jongen gaat het liefste wil.
1: Oh. Zo, dat is verstandige brood in de
0: en dan staan al in de zee, ja. Dan legt de Elzer er binnen.
1: Oh, oh.
0: Nou ja, ze gaan de gast dan toch maar dan ook direct maar.
1: Ja.
0: Het bams in de kadet. Huppla, op taart, ja.
1: Ja, hup, zeg je.
0: Zo, direct onder wal. Ja. En beneden. Om hem de geruip grammietig. Nou, kom hier dan met die boot. Maar dat was wel wat spietig. Om hem de was zo groot. De kano helde over. Wie zagen het allemaal? Om hem de in poel over. Kwak de ruggen links in knal. Dat een margie die met één been ook al in de kano stond, was blieden dat het net op tien te stijgen grieten kon.

0: Tot de hals erin. Tot de hals erin.
1: Ja.
0: Wat mooi gezegd. Direct foto's maken, jongen. Maar dit maken we niet meer met.
1: Gewoon foto's maken.
0: Ja. Ja.
1: Dat is mooi voor de volgende reunie.
0: Drum, drum.
1: Oh, wat ook schrik uit, jongens. Achteraf, achteraf.
0: Prachtig, prachtig.
1: Oh ja, doe maar. Het was de eerste schrik.

Wat hast u dan door dat ik weer mooi weer zal spelen? En wat best is vergeten ken. En dat stuk nog mooi wist van wat er al aan de hand was. Ik was verbeeldig, vroeg me of wel of knauw ben. Toen zal vast nooit begrijpen wat een worsteling dat is. Dat ik afstand moet nemen van die.

Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer in het noorden bewolkt. Er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

met mijn hart grient zacht. Zwervend in die grote stad, op dat karton in de portiek.

hart grienend zacht. Zwervend UFO werelds hier, zwoer leven ongezonk. Zeukt hij nog wermde met zijn tweeën, smiet aan het geld neer op de grond en zie hart.

gevochten hadden op velden van Ier. Op zolder medailles in een doos. Zien vrung volen, zint niet meer. Op hun graaf een zwarte roos. En zie hart grient zacht. Ik denk aan Lutruk in mijn leven. Mijn ouders vrung.

hart grint zacht. Dan kijk ik naar dat stromend water. Mijn gedachte neemt het met. En vroeger wie het langzaam, later. Wie het ons wel beter, ik weet het net. En mijn hart grint zacht.

Dan breekt de zon door de wolken. Herfstkleuren prachtig, broen roert goud. Ik wil een lied van fruit vertolken.

pakken wel te rollen. Vannacht om 12 uur. Als de inspecteur in het pandje zit, te geilen achter de piano.

Dan nog een binnenkomend bericht. Sinds gisteren is de 18-jarige Svetlana N. vermist. Ze is voor het laatst gezien in de buurt van Hardenberg toen ze in een bruine Opel Rekord stapte. Getuigen hebben haar de vorige avond in kennelijke toestand gezien in verschillende kroegen in de stad. Vergezeld door een jonge man. Zijn signalement luidt, slank postuur, zwart haar, stoppelbaard en ontzettend krap. Haar telefoon is gevonden op een openbaar toilet langs de A1.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Schöne schöne Morgen, prachtige Morgen. Geen zorgen, de zonneblom kiert naar de zon. Deze nacht, diene kus op mijn gezicht. Zat wat hoor ik toch van dich. In een schone morgen, een prachtige morgen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van wie weg ben ik druk om Marie, om hier te liggen in die

Nu zit Free met z'n allen te denken en uit te leggen wie je wordt. Allemaal zo aan herinneringen.

Ja, ik hou van muziek. Ik vind alle muziek vind ik mooi. Behalve Ludwig van Beethoven. Dat vind ik niet mooi. Ludwig van Beethoven, hij is in 1827 is overleden. Dus dit jaar wordt zijn 164e sterfjaar wordt herdacht. Nou, ik hoop dat het haalt. Ik ben vanavond hier helemaal alleen en ik heb normaal, de vrouw gaat altijd met me met, maar kijk, het is namelijk zo. Een duo is twee en een trio is drie. Dus een duo is een trio, hoe er ene zeker van is. Daarom sta ik hier vanavond helemaal... Precies. Ja, de meeste lui die denken, nou ja, Harm zal ze wel verdienen, maar hij al die uren rekent, dan verdien ik niks meer als een specialist. Dus dat valt nog. Ja, ik denk wel eens, je zult met een eendags vliegen en je zult de dag niet hebben. Dat is ook slim. Ja, ik zal het beginnen. Daar komt een man, daar komt bij de directeur van de dierentuin en hij zegt, een krokodil heeft mij gebeten. Toen zegt een directeur, ja, dat doodt ze. Maar dat was ze. En ik heb mijn hond hoor, inmiddels gebracht. Ik heb namelijk een andere hond gekocht. Ik heb nog een windhond. Ja, ik heb de wind, dat kan me lachen, joh. Dan ga ik s'avonds naar het eten, dan ga ik met de hond, dan ga ik de tuin in, dan loop ik hem rondjes lopen naar de tuin en is een mee, jongen, mee. Dan ga je daar van... Dan heb ik de windhond mee naar binnen, naar de kamer, ik pak de telefoon, ik draai zomaar een nummer en ik hoor de hoorn. Ja, dan moet je de leute keer hun gaan en de deur, daar begrijpt er niks van. Maar ja, nu denk je misschien van waarom heb Harm de windhond dan in midden bracht? Nou, ik heb hem iets te hard laten lopen en nu is hij uit de bocht te vliegen in de rozen. En mijn windhond, dit is nog lek. En dan kan je wel zeggen, dat ben je een plak. Ik ben echt wel een doe-het-zelfer. Ik heb zorgd, mijn hoes heb ik zelf verschilderd. Hè. Mijn eigen hoes. Ik sta bouwen op de trap en één keer, daar lig ik. De buurman zit me link en belt direct de dokter. Toen vraagt de dokter van, is hij bij kennis? Hij zegt, nee, hij ligt bij zichzelf. Dure. Maar mijn buurman, als ik u straks iets meer over ga vertellen. Ik heb net al iets over mijn vrouw gehad. Ze kan soms enorm tekeer gaan. Hoor, dat gaat ervan, joh, mooi. Ik kom pas geleden om een keer toe. Nou, het was al behoorlijk laat. En ze lag al in bedden. Ze sleup. Tenminste, dat dacht ik. Dus ik kom heel stiekem en heel stille, kom ik in slaapkamer binnen, heel stille. En in één keer zegt ze van, ik hoef me niks te vertellen, ik weet alles. Nou, ik schrik me toch er allemaal, of niet dan? Ik zeg, oh ja, weet je alles? Hoe hoog is dat de dom van Utrecht? En dat wist ze helemaal niet. Dat weet toch iedereen, of niet dan? Als klaar kind op school vertelt ze al hoe hoog is de dom van Utrecht is. Iedereen weet dat toch? Maar ze wisten niet. Ik denk zo, dit heb ik voorlopig rustig en... Toen kreeg de andere dag weer verschil van mening en... Ik hoef me niks te vertellen, ik weet alles. Ik zeg, oh ja, hoe hoog is dat het dom van Utrecht? En toen zegt ze, 112 meter. Nou, ik heb het nodig gekeken in de encyclo, klopt precies. 112 meter, dat heb ik nooit geweten. Maar ja, dan ga je nadenken. En dan denk je, welke idioot komt nog op het idee om zo'n toren op te metten? Wat moet dat maar niet kosten? In de eerste plaats moet je zo'n toren laten bouwen als even niks te metten. Nou, en dat kost al iets. De toren is klaar. Hij komt met zijn duimstokje 112 meter. Bedankt en dan geef je voet. En opruimen is hij niet bij. Hij dan een boel stenen staan van 112 meter hoog. Milden in Utrecht. En geen milieubeweging waar je daarover hoort. En dan kan ik niet een druk voor maken. Voor de natuur. Hè. Ik ben echt... Nu natuurbestrijder, hè. Ik vind hem maar zo van... Houd de natuur schoon, vang een konijn. Ja, daar kan ik me druk voor maken. Want ik als natuurliefhebber, hè. Ik ben vanzelfsprekend regelmatig in de natuur te vinden. En als ik daar dan zo eenzaam ronddwaal... Dan denk ik vaker... Wat een bende, wat een bedroevende slechte zaak. Dat kan zo niet doorgaan. Knieën, hazen... Rees, verzand, die loopt allemaal in elkaar, die loopt alles plaats. Opruim de kraam, houd de natuur schoon. En hij met de herfst, hij ook van die rode dingen heen in de bos staan. En met de witte stip, niet zo ver bouwen de grond. Hij brekte een nek binnen af. Opruim! En de stilte is er ook niet meer, hè. De stilte. Je kunt niet in het bos lopen of het geeft van... Hop, hop, hop, hop.
Je wordt toch gek van lawaai. Er is maar één oplossing voor. Gewoon een 8-baan snelweg. Dwars het bos in trekken. En dan nog liefst met een pretpark te bieden. Dan is de lawaai van die vogels tenminste weg. Want de vogels, ze wordt steeds brutaler. Hè? Ze wordt steeds brutaler. Ze rukt op naar de stad. In de vakantie Oeslo, nou forget it. Of zoals de Amerikaan zegt... Ik bedoel, het is toch niet normaal, hè? Om 's morgens al zo vroeg op een dag te gaan zitten. Of op een tv-antenne en vlijt niet in de goed is, wint. Dan heb ik een vuurstand van kabel-tv. Ja, tennis weg, vol weg. En als ik soms in de bos loop, hè, soms, en de bladeren zitten nog aan de boom, dan geniet ik niet meer. Dat zijn levensgevaarlijke situaties. Dan kun je soms nog in 24 meter van ook afkieken. Hak niet rom. Ja, en dat is ook heel goed voor de gelegenheid. Wat gaan we dat doen met omgehakte bomen? Een luciferfabriek beginnen. Ja, die personeel nodig, die geven je allemaal een mes. En dan net zo lang snie aan de boomstam tot één pinneke. Ja, zo hoor je ook werk. Dan gaan 50 pinnekes in deursken, dus al 54 bomen. Dus leu, ik hoop dat je mijn actie ondersteunt. Weg met de aanstekkers, gaat over op lucifer. Houd de natuur schoon, vang een konijn. Ja, dan moest ik even kwijt. Het is misschien geen mooi eens, maar je kunt zich gewoon anders wat bedenken. Ik hoop dat hij het begreep. Al begreep de leur mij altijd niet. Zodat mijn zuster, en zij woont in Almelo. Dan heb ik een vurige wek, moest ik haar opbellen. En toen dreef ik per ongeluk het verkeerde nummer. Toen kreeg ik het streekziekenhuis aan. Dus ik heel netjes en verontschuldigend van pardon, ik ben verkeerd verbonden. Toen zegt ze, welke dokter heeft u dan gehad? Ja, en toch is wel eens gemakkelijk als we altijd niet begrijpt, hoor. Zoals vurige wekker zaterdagmiddag. Ik loop in Ries en ik denk, ach, Harm Lok is een borreltje gaan drinken. Dus ik ga het café binnen, ik bestel een borreltje. En toen denk ik, nee Harm, dan kun je beter niets doen, want ik ben nog verder met de auto. Dus de ober komt met een borrel. Ik zeg, neem de borrel maar weer mee terug en breng me door voor me een kop koffie. Nou ja, hij doet dat. Ik drink de koffie op en ik wil weggaan. Toen zegt, ho, had wie me die koffie nog betalen? Ik zeg, nee, daar heb ik ruils. Vuur een borrel. Toen zeg ja, met een borrel heb je ook niet betaald. Ik zeg, nee, maar dat heb ik ook niet. Op het druk. Ja, dan is het wel eens gemakkelijk. Kijk, en ik ga nog iets vertellen. Het is klassiek, hoor. Ik bedoel, ik heb het zelf niet bedacht, maar ik doe het zelf heel vaak. Als ik s'avonds helemaal alleen in toes ben, want mijn vrouw wil niet hebben dat cadeau, maar als ik dus alleen ben, dan pak ik het telefoonboek. Ik prik zomaar een nummer, dat prik ik zomaar en dat bel ik. Dus wie ik de vuur krijg, dat weet ik geen niet. Maar laat me rekken, de mannen het de boer, hè. De boer. De boer. Ja, de boer, goeiedag zeg. Is er Leo misschien nog in hoes? Want ik moet Leo even dringend spreken. En hij zegt, ja, hier woont helemaal geen Leo. En een minuut later bel ik hier op. De boer. Ja, de boer, ik wil Leo echt graag dringend spreken. Dat is echt heel belangrijk. Hier woont helemaal geen Leo. En dat herhaal hij 6 zo'n keer. De 8e keer heen natuurlijk helft weer niet van. De boer! Ja, de boer, die spreekt met Leo. Is er nog telefoon voor mij was?

Ik ben een Amsterdammer, ik een tuin in een dorpje dichtbij. Aan de overkant van de zee. Ik ben een Amsterdammer, ik al werk je week in een landje tjenoer. Aan de overkant van de dijk.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jongens, mag ik met een kaartje komen? En rol. Rol doe je. Ja, noem maar een enkele race. Nee, ik heb geen karting. Wat kost me daar? 28 gulden? Hier heb je 30 gulden. Ik heb mijn 5 gulden terug, hè? Wat is banaan? 13 B? Is dat een loop? Ja? Moet ik trap op? Ja? Oh, ook weer trap naar beneden? Wat is de trein al snel, ja? Deur gaat open. Deur gaat dicht. Ik ben erin. Hebben we genoeg te rieden?

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van